0: is 13:13, so met die klanke van Elvis Blues. Môre kan maar kom uitseer en ook na geluister. Hartelijk goeiemiddag, baie welkom by ons woensdagmiddag saamkeer, so op die heel eerste dag van die 7de maand van 2026. Rico is my naam, ek is saam met jou tot so voor 3. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Môreoggend weer terug op jou draadloos, maar as jy nie kan wag tot môre nie, vanmiddag tussen 3 en 6 kan jy weer saam met hom huis toe ry. Dis hier op 90.1 104.1.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: met jou. Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Sotou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersotou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Dis die klanke van Michael Souls for a second, wanneer ons hoe pas geluister het. Brendan Piper was ook daar, en Manro het daar die drie in een rij, het het afgeskop 15 voor 3, alsam 80.000 werksgeleenthede. In die informele sektor landbou uitgesluit, het in die eerste kwartaal van die jaar verlore gegaan. Volgens Statistieke Suid-Afrika, sy jongste kwartaallikse indiensnemingscijfers, sê die cijfer gedaal van 10.5 miljoen in december verlede jaar, na 10.4 miljoen teen maart van die jaar. In die geheel het altesaam 121.000 poste tussen maart verlede jaar en maart van die jaar verlore gegaan. En die grootste verlies aan poste is in die gemeenskapsdienste sektor 53.000 minder aangeteken en het word gevolg deur handel wat 40.000 werkgeleenthede kwyt is. Matige verliese is ook ondervind in die vervoer, minus 3000 minder, en elektrisiteitssektor 1000 minder. En die vervaardiging, die sakediensektor, het elk met 7000 poste gegroei. In diensneming het volgens Statistieke Suid-Afrika ook verhoog in die mynbou, minus 2000 meer, en konstruksiebedryf 1000 meer. Permanente indiensneming in die eerste kwartaal wat in afgeneem het van 9.433 miljoen in december na 9.409 miljoen in maart van jaar. En dit verteenwoordig dan 'n algehele verlies van 24.000 werkgeleenthede. Verliese in permanente poste is hoofsaaklik gedryf deur die handelssektor 27.000 minder, gemeenskapsdienste 3.000 minder, vervoer 2.000 minder, die boubedryf 1.000 minder en die vervaardigingssektor 1.100 minder. En in sommige sektore was daar wel vordering. Sakesektor het met 8.000 permanente poste gegroei en die mynbedryf met 2.000. Loki Rodman, ons op ons eie, is 13 voor 3.
1: Jenol 4.1

te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

Shane Miller, saam Stef Bos, Sari Marais. Bietjie sportgeskiedenis, twee uitstaan punte. Die eerste een was 19-3 op die dag, Tour de France. Die Tyson 20

0: Dit was The Goo Goo Dolls met Nothing Lost Forever, voor dit Moa met Magneties en Die Wildwasserval met Stop. Volgende, Bernice West en Die Hart.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: or another.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Op die 8ste Junie 2016 het Portugal se Cristiano Ronaldo Forbes se highest paid athletes lys gemaak en hy was dan ook die aangewys as die heel eerste sokkerspeler wat het reg gekry het om nommer 1 op hierdie lys te behaal.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfm-.

tafel en haar jersey. Op een woonstelbalkon. Zij is een backpacker series. En die venten.